0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jetten niet genoeg. Jetten veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan, voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
1: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
0: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Dat is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
2: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
0: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Rijnbaar Band van de ANWB. De meeste files leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er is één uitzondering en dat is de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
1: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
2: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
0: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
3: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
0: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is op dit moment niet heel druk op de weg. Wel staat er een file op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander is je vertraging 10 tot 15 minuten... De andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel, doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En ook op de N11 is het druk, richting Bodegraven. Tussen Bodegraven Centrum en de aansluiting met de A12 is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Het nieuws uit

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. 2/3 van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
1: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
0: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
2: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers groter uiteindelijk.
0: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Rijnbaar Band van de ANWB. Het is een relatief rustige ochtend. Wel heb je wat vertraging op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is je tijdverlies 5 minuten. Een andere kant op, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouw en Nieuwerkerk aan de IJssel. Ook hier heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor 7 euro. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer, eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarbrand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarman van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Annick Jampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijnbaar Band van de ANWB. Op de A4 richting Rotterdam staat tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein een vrachtauto met pech. Reken hier op een kwartier vertraging omdat de rechte rijstrook dicht is. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog tot kort voor 1 zal duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarbrand van de ANWB. Door een ongeluk heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Doorn zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden op de rechterrijstrook. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Manning Sampersen met het NOS-journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarband van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de Straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcasa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenenwoningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder een kap woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vastkwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Zeeland.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits goed op gang aan het komen. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. Onder andere de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meer staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 10 minuten. De A12 van Utrecht naar Den Haag. De andere kant op dus. Tussen Kanaleneiland en Harmelen. Daar is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe 11 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat vier mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De vier zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese Zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. En voor de woensdag een behoorlijk drukke avondspits met ruim 120 kilometer file. De meeste oponthoud zien we daar op de volgende wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam voor het Prins Klausplaats. Het plein staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A12 Den Haag Utrecht. Voor Zoetermeer is een auto gestopt met pech. Vanaf Voorburg kom je daar in een file van 6 kilometer met een kwartier oponthoud. En een stukje verderop op dezelfde A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de meer een vrachtwagen met pech. Ook hier is de rechterreis ook dicht. En de vertraging nogmaals een kwartier. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. 2 weken geleden kwam naar buiten dat 2 vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Marten de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zo'n 60 kilometer file in het westen van het land. De meeste vertraging zien we op de volgende 2 wegen. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Knoop het Hofvliet 16 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En ook een kwartier vertraging op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Er is een vrachtwagen gestrand met pech bij Nieuwekerk aan de IJssel. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaanderen.

kiss. Goedenavond, het is woensdag 27 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een schietpartij in de buurt van de Buitenhavenweg in Schiedam. Het kunstwerk De Walvis. En pak je agenda er maar vast bij, want komend weekend hoef je je niet te vervelen.

0: Dit is 2.
1: Op de Buitenhavenweg in Schiedam heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Na een onenigheid zou er tenminste 9 keer geschoten zijn, zo meldt Flashfoto. Het slachtoffer liep lichte verwonding op aan zijn hoofd. Het gaat volgens de politie om een schampschot. De politie is ook op zoek naar 2 verdachten. Nou, hoe het precies zit, hoor je van onze verslaggever Siebe van der Ende.
2: 9 knallen waren dinsdagavond te horen in de buurt van de Koemarkt in Schiedam. Hier aan de Buitenhavenweg, naast het bouwterrein van het glasfabriekterrein, werden namelijk 9 schoten gelost bij een schietpartij na een ruzie. Er werd geschoten vanuit een auto die vervolgens ook wegreed.
3: Ik kwam hier, hè? Ja.
2: Wat hier overblijft is 1 slachtoffer die 1 keer is geraakt met een schampschot langs zijn hoofd. Het slachtoffer is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging natuurlijk gelijk op zoek naar de verdachten en ook naar de auto waarin die verdachten zaten. En die werd hier aangetroffen, zo'n 2 kilometer verderop, op het parkeerterrein van de flat genaamd Triton aan de Havendijk. En de politie wist snel dat ze de goeie hadden, want deze auto had inderdaad geen achteruit meer. De politie is nog op zoek gegaan naar de 2 inzittenden van de auto. Onder andere met een speurhond werd gezocht aan de Jachthavenlaan en in de Maastuin. Maar daar is niemand aangetroffen. De politie heeft dus ook niemand kunnen aanhouden en wil voor de rest nog weinig kwijt over wat er dinsdagavond precies is gebeurd.

0: Dit is 2. 4. Goedenavond, de temperatuur die daalt vanavond langzaam naar een graad of 19. Wel blijft nog volop de zon schijnen. Morgen wordt het dan weer warmer, niet zo warm als dinsdag. Dat valt gelukkig mee. De temperatuur ligt bij veel zon tussen de 18 en 27 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Het nieuwe coalitieakkoord van Schiedam is gepresenteerd door ProSchiedam, Alles voor Schiedam, Denk en de VVD. Onder de titel Schiedam maken we samen kiezen de 4 partijen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daarmee willen ze richting geven aan de komende 4 jaar, maar ook ruimte houden voor initiatieven vanuit inwoners en voorstellen vanuit de gemeenteraad. Het akkoord draait om 9 thema's, waaronder meedoen, veiligheid en een bruisende stad. Opvallend is de nadruk op minder regels. Volgens de coalitie moeten inwoners, ondernemers en organisaties minder last hebben van bureaucratie. Daarnaast komen er nieuwe wethoudersportefeuilles. Zo krijgt VVD-wethouder Dave Bouts de nieuwe portefeuille regeldrukvermindering. Ook komt er extra aandacht voor arbeidsmigratie. Denkwethouder Jamil Karamanoglu wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie op dit onderwerp. Veiligheid krijgt een prominente plek in het akkoord. De aanpak van jeugdcriminaliteit wordt topprioriteit en moet vorm krijgen via 4 pijlers: voorkomen, doorbreken, aanpakken en resultaten zichtbaar maken. Ook wil de coalitie meer opvangplekken creëren voor slachtoffers van huiselijk geweld. ProSchiedam-wethouder Sun van Dijk krijgt hiervoor de portefeuille aanpak geweld achter voordeur. Op het gebied van parkeren belooft het nieuwe college stevige maatregelen. Voor wijken onder de A20 komt een integraal pakket met onder meer gereguleerd parkeren en extra parkeermogelijkheden. Bewoners worden betrokken bij de besluitvorming, maar het lijkt erop dat betaald parkeren in meer wijken in beeld komt. Verder blijft Schiedam uitvoering geven aan de spreidingswet en zoekt de gemeente binnen wettelijke kaders naar een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers. Ook onderzoekt het college of Schiedammers voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van woningen. Bij cultuur wil de coalitie kijken naar een betere verdeling van subsidies, zodat naast grote instellingen ook kleinere initiatieven, cultuur in de wijk en erfgoed meer ruimte krijgen. Het totale cultuurbudget blijft gelijk aan bestaande subsidies, lopen door tot en met 2028. De nieuwe wethoudersploeg wordt op 28 mei geïnstalleerd.

0: Dit is 2.
1: Pak je agenda er maar vast bij, want komend weekend is er genoeg te doen in onze regio. Zo keert het Vlaardingse Cup-toernooi komende zaterdag terug naar Vlaardingen-Holy. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege een tekort aan bestuursleden. Medebestuurder Stijn de Rode miste het toernooi en de gezelligheid. En daarom zette hij zich dit jaar extra in om het evenement terug te brengen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Meerte Verhagen.
2: Cubben, je weet wel, dat spelletje met houten blokken en werpstokken. Het doel is om de blokken van de tegenstander omver te gooien. In 2018 werd voor het eerst het Vlaardingse Cup-toernooi georganiseerd. Vorig jaar kon het evenement helaas niet doorgaan vanwege een tekort aan mankracht in het bestuur. Dit jaar was onder andere Stijn de Rode extra gemotiveerd om te zorgen dat het toernooi weer terugkomt. En daardoor vindt op zaterdag 30 mei bij de honk- en softbalvereniging in Vlaardingen-Holy het toernooi weer plaats. Maar eerst even een opfrisser, want hoe werkt Cup eigenlijk?
3: Ik zag op jullie website staan dat je het binnen 2 minuten moet kunnen begrijpen.
4: Ja, ik denk dat dat wel lukt. Je ziet nu al redelijk, dit is het grotendeel wat ik nu doe. De stokken gooien op de blokken. Dan zitten er nog wat kleine regeltjes aan die het spel lopend houden. Maar die heb je inderdaad zo onder de knie. Je kan naar het toernooi komen zonder ooit gespeeld te hebben. Ja.
3: En gooi je nou een beetje op gevoel of ben je echt bewust aan het mikken?
4: Ja, dat zou je niet zeggen, hè? Er is een reden dat je in de organisatie gaat en niet zelf meespeelt. Ik ben wel aan het mikken.
3: Heb je het vorig jaar heel erg gemist?
4: Ja, we hebben toen zelf met de vriendengroep, want hebben we eigenlijk een soort mini-toernooitje zelf georganiseerd. Dus toen dacht ik wel, ja, het moet wel echt blijven bestaan. Het is zoiets typisch. Ja, ik vind het gewoon heel leuk, dus.
3: En wat is er nou precies zo leuk aan het spel?
4: Nou, het is heel erg leuk dat je het gewoon inderdaad zo kan leren. Ik was 2 weken geleden, mijn vader had het ook nog nooit gedaan en die ging 2 weken geleden mee. Nou, na 3 minuten deed hij het ook gewoon alsof hij al elke week komt. Iedereen kan een stok gooien. Nou ja, ik dan niet zo goed, maar bijna iedereen kan een stok gooien.
5: Kijk, dat is altijd, heb je die? Dat is frustrerend. Dan stuit hij er overheen.
4: Oh, nou, dan gooi je hem en dan denk je, ja, nee, dit wordt de worp van mijn leven. En dan stuit hij echt net hier, zo, en dan stuit hij er overheen. Nou, dan sta je altijd echt voor aap. Nou, nu zou je dan alles van de tegenstander om hebben. Dus dan mag je de koning om het af te sluiten, om te winnen. Maar op het moment dat je echt het spel speelt en het is spannend, dan kan er wel wat druk op staan. Want ja, je moet hem dan hebben om te winnen, anders mogen ze weer terug. En dan heb je gewonnen.

Tot zover dit uur van Twee Actueel. Straks zijn we bij terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het jubileum van boekhandel Postscriptum. En je hoort wat er moet gebeuren met het kunstwerk De Walvis, dat nu nog op de plantage in Schiedam staat.

0: Megens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
1: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
0: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
2: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
0: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 27 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere hebben over het jubileum van boekhandel Postscriptum. En je hoort wat er moet gebeuren met kunstwerk De Walvis, dat nu nog op de plantage in Schiedam staat. Ik zou het alleen.

0: 2-2.
1: In het vorige uur hoorde je hoe het cuptoernooi terugkomt naar Vlaardingen. Is dat nou niks voor jou? Dan kun je misschien naar Postscriptum in Schiedam. Want de boekhandel bestaat 25 jaar. De winkel die in winkelcentrum Spaland zit in Schiedam viert dat op zaterdag 30 mei. Met een feestavond voor klanten met literatuur, muziek en optredens van verschillende gasten. Mede-eigenaar Gerben de Bruin vertelt dat het niet altijd makkelijk was om de winkel overeind te houden. En daar hoor je meer over in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
2: Komende zaterdag hebben we een groot feest met al onze klanten. Het is al onze klanten. Met een aantal klanten gaan we dan een grote feestavond hebben georganiseerd.
3: En daarin, wat gaat er gebeuren?
2: Er komen schrijvers die optreden. Er wordt muziek gemaakt. Dus het wordt
3: een
2: groot feest. Ja. 25 jaar geleden hebben mijn voormalige collega's Ruud en Anja Aret de winkel overgenomen. Gedoopt tot boekhandel Postscriptum. En nu 25 jaar later een mooie florerende winkel hier in het winkelcentrum.
3: Komt u er vaker?
4: Ja, af en toe inderdaad. Kijken of ze wat nieuwe soort boeken hebben inderdaad. Misdaad vooral. Oh, ja. En Spaarland zelf inderdaad. Mevrouw die komt hier ook regelmatig.
3: En komt u al lang hier?
4: We wonen hier nu zelf 14 jaar, dus we komen hier sowieso al 14 jaar.
3: En hebben jullie dan ook echt vaste klanten die hier echt al zo lang komen?
2: Ja, eigenlijk, ik ben hier nu volgens mij 23 jaar geleden komen werken. En een aantal klanten die toen er waren, die komen hier nog steeds. En eigenlijk 95% van de mensen die hier binnenlopen zijn bekende vaste klanten voor ons.
3: En waren er ook moeilijke momenten de afgelopen, voor u dan 23 jaar?
2: Nou ja, natuurlijk rond corona was wel even aanpakken. Ja. De winkel dicht en alle andere moeilijkheden die er omheen waren. Maar daar hebben we ons ook weer doorheen geslagen. En juist sindsdien merken we nog meer hoe mensen onze winkel waarderen.
3: Ja. En wat betekent deze winkel dan voor u als Schiedammer?
4: Ja, het is hier inderdaad hier van alles ook echt. We hebben van ook boeken over Schiedam en ook echt gewoon echt ruime keuze ook gewoon inderdaad. Hè. Over horloges, koken, noem het maar op, misdaad, geschiedenis. Dus, ja.
3: Dus u vindt wel echt dat het een winkel is die echt hier moet blijven? Gewoon. Het hoort echt bij Schiedam?
4: Ja, ik vind van wel. Als ik, hè. Mensen die doen ook via computers tegenwoordig, maar boeken dat is toch echt wel, vind ik dat je het meer opslaat ook gewoon. Hè.
3: En tegenwoordig bijvoorbeeld jongeren, die lezen niet zo heel veel meer. Hoe doen jullie dat dan, dat ze wel nog gaan lezen?
2: Je merkt wel de afgelopen jaren dat jongeren wel meer Engels zijn gaan lezen. Dus daar zorgen we dat we een mooi assortiment van hebben staan. En je probeert dan toch te ondersteunen. We doen heel veel met basisscholen en ook wel met een aantal middelbare scholen om te zorgen dat daar de mediatheek op orde is. Dat zijn een aantal dingen die we doen.
3: Bent u nog ergens heel trots op dat u wilt delen?
2: Nou, trots, dat we er nog zijn. Dat we, hoe vaak we hier klanten hebben die zeggen, wat fijn dat jullie er zijn. Dat jullie zoveel doen ook. Hè. We hebben 2, 3, 4 activiteiten in de maand.
3: Wat voor activiteiten doen jullie dan?
2: Ja, we doen van alles. Er komen hier grote literaire schrijvers op bezoek. Maar we hebben ook workshops, kleuren. Volgende maand hebben we onder andere Twan Huis en Simon Keizer van Nick en Simon. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of we hebben het al wel eens hier gedaan.

0: Dit is 2. 4.
1: Goedenavond, de temperatuur die daalt vanavond langzaam naar een graad of 19. Wel blijft nog volop de zon schijnen. Morgen wordt het dan weer warmer, niet zo warm als dinsdag. Dat valt gelukkig mee. De temperatuur ligt bij veel zon tussen de 18 en 27 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Het kunstwerk De Walvis in de Schiedamse Plantage dreigt te verdwijnen. Tenzij er op korte termijn geld wordt gevonden om het kunstwerk te behouden. Initiatiefnemer Yvonne Koopman zet zich in om het kunstwerk permanent in Schiedam te houden. Maar de jaarlijkse kosten van €12.000 vormen een flinke uitdaging. De Walvis staat sinds februari 2025 in de Plantage als onderdeel van Schiedam 4750. Het kunstwerk van Joep van Lieshout is in bruikleen en zou oorspronkelijk korter blijven, maar inmiddels staat het er al langer dan gepland. Koopman onderzoekt samen met de bewoners, met omwonenden, de mogelijkheden voor subsidie via externe fondsen. Ook worden andere manieren bekeken om het benodigde geld bijeen te brengen. Tot nu toe heeft dat nog geen concreet resultaat opgeleverd. Volgens een peiling van de bewonersvereniging zou ongeveer 80% van de omwonenden graag zien dat het kunstwerk blijft. Toch lijkt voorlopig het vertrek een uitgangspunt. Mede door de geplande werkzaamheden in de Plantage. Uiterlijk in augustus moet duidelijk worden wat er met het kunstwerk gebeurt. In totaal zijn de kosten rond de Walvis inmiddels opgelopen tot ongeveer €20.000. Wie uiteindelijk opdraait voor behoud van het kunstwerk is nog onduidelijk. Wel staat vast dat Mammoet, het bedrijf dat eerder het transport naar Schiedam verzorgde, ook het vervoer terug naar Rotterdam sponsort. Voorlopig blijft dus de vraag of de Walvis een blijvende plek in Schiedam krijgt of terugkeert naar Rotterdam. En de gemeente Vlaardingen meldt dat de klok van de grote kerk in het centrum weer op de goede tijd staat. Vorige week stond de klok om 3:15 stil door een kapot onderdeel. Een klokkenmaker heeft de klok toch weer aan de praat gekregen. De tijd van de klok zou nu goed moeten lopen. Maar toch constateert 2 dat de klok 50 seconden te vroeg luidt. De klok van de grote kerk loopt vaker verkeerd. In januari liep de klok ook al verkeerd namelijk. 1:10 liep die toen voor. De gemeente meldt nu dat de klok weer bij de tijd is. Nou, toch zal je de klok al om 22:59:10 horen alsof het 11 uur is. En dit geldt uiteraard voor ieder uur. Nou, dat de klok vorige week stil stond, kwam door een afgelopen ketting van de tandwielen van de klok. De tijd in Vlaardingen stond voor korte tijd stil om 3:15. De gemeente Vlaardingen heeft daarom een klokkenmaker de trappen van de kerktoren opgestuurd. Maar misschien moet deze persoon nog een keer naar boven. En voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen kun je lekker vanuit je luistoel onze website bezoeken. Dit is 2.nl.

0: kubben, lezen of misschien toch naar Museum Vlaardingen. Er zijn al meerdere activiteiten voor komende zaterdag voorbijgekomen in dit programma. En kunstenaar Dwight Harold Marika opent ook op zaterdag 30 mei... de kleurrijke tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. De kunstenaar is geboren en getogen in Vlaardingen en maakte daarna naam in de internationale kunstwereld. Ik beloof een heftige ervaring. Iets wat je nog nooit hebt meegemaakt, zo omschrijft de kunstenaar. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Wat heel duidelijk is, is van ik wil als mensen komen, dat ze iets hebben van zo, jongen, dit is echt heftig. Dit is vette, moderne kunst.

0: Kunst gepresenteerd in Vlaardingen. Waardoor de Vlaardingen kan zeggen, oh, we hebben in Vlaardingen ook gewoon moderne kunst in het museum. Alsof het gewoon heel normaal is.
1: Ja. Na tentoonstellingen in New York, Miami en het Nederlandse museum Boijmans van Beuningen strijkt de Vlaardingse kunstenaar Dwight Harold Marika terug op het oude nest. Vanaf 30 mei start hij namelijk zijn solo tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. Maar zijn terugkomst naar Vlaardingen wekt weinig sentiment.
0: Dat, mijn kunst is gewoon universeel. Ik als kunstenaar ben wel Vlaardingen. Maar dat speelt een minder belangrijke rol. Dus ja. Er is niet zoveel sentiment in de kunstenaar van, oh, ik kan in Vlaardingen exposeren. Toen we wat jonger waren, een beetje rond 17, 18, dan ga je vanuit Vlaardingen ga je vaker de stad uit. Dan ga je naar Rotterdam, of je gaat misschien naar Amsterdam. Maar als wij de stad uit gingen, gingen we altijd als vertegenwoordigers van Vlaardingen. Weet je wel? Dus overal waar je komt, ja, waar kom jij vandaan? Ja, wij komen uit Vlaardingen. En dat groepje waar ik dan in zat, wij waren heel modebewust en heel trendbewust en trendgevoelig. Dus overal waar wij kwamen, keken mensen ons echt aan van zo speciaal. Dus als Vlaarding had ik altijd zoiets van, je moet heel eigenwijs zijn en lef hebben en durf hebben.
1: Die durf die hij als jonge Vlaardinger leerde kennen, gebruikt hij nu graag in zijn kleurrijke werk. Wat altijd begint bij gewoon een tekening.
0: Ja, dat tekeningetje was gewoon eigenlijk heel simpel. Wat je gewoon ziet, een vorm met een beetje krultjes aan de zijkant. En de binnenkant was open. En een paar maanden later, toen ik echt werkelijk ging beginnen met de eerste. Dat is eentje die verderop staat. Toen was ik dus letterlijk dat tekeningetje letterlijk gewoon aan het namaken. En wat ik zag op de tekening, zag ik ook in het beeld. En ik had zoiets van, nou, dit is best wel knap voor mij dat ik gewoon een tekeningetje bijna letterlijk aan het namaken ben.
1: Het 3D-effect in de kunstwerken ontstaan door slow art dat Marika toepast. Door steeds een nieuw laagje acrylverf toe te voegen, ontstaan er diepteverschillen.
0: Wat eigenlijk een soort vast element is in al mijn werk, is dat ik werk wil laten groeien. Ik wil werk laten ontstaan. Dus ik wil niet werk maken. Iets van, ik heb dit in mijn hoofd, nou dat ga ik maken. Ja. Dat vind ik niet zo interessant. Dus ik wil een manier vinden waarop ik werk kan laten groeien. Als je werk laat groeien, dan wordt het eigenlijk zichzelf. En als ik zelf zeg van ik wil een werk maken en het moet er zo en zo uitzien, dan zit er eigenlijk alleen maar in wat ik erin wil stoppen. Mijn werk moet juist meer zijn dan alleen ik.
1: Ja.
0: En dat betekent dat je de materiaal moet je de ruimte geven. Maar ook de irrationaliteit moet je de ruimte geven. Want anders krijg je gewoon van A tot en met Z een product. Ja, ik maak geen producten, dus ik zeg ik laat kunst ontstaan. Maar ik vind het ook leuk, een soort tunnel-effect dat het krijgt van. Dus het is voor mij heel belangrijk om te kunnen experimenteren, om vrij te kunnen zijn, om vrij te kunnen denken, om fouten te maken. Maar vooral om heel erg origineel te zijn, heel erg vernieuwend te zijn. Weet je wel, denken dat jij, wat ik doe, dat heeft gewoon niemand anders gedaan.
1: De tentoonstelling is te bezoeken van 30 mei tot en met 18 oktober.
0: Ja, dat ze naar mijn werk komen kijken, dat is dan extra speciaal. Want ik beloof je gewoon echt een heftige ervaring. Een heftige... iets totaal wat je gewoon nog nooit hebt meegemaakt.

Tot zover deze Twerktueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe Twerktueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag.

0: door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
0: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Ja, we gingen even terug naar de jaren 60. Dat is een tijd geleden. En dat was Rare Bird met Sympathy. Ik vind het nog steeds een fantastisch nummer overigens. Daarbij welkom in Sjaak's VJ vanavond. We hebben vanavond weer een lekkere... Ja, toch wel een lekker programma. We hebben de Sjaak's VJ's regio theatertips straks voor u. Maar we hebben nog meer, want we hebben ook een paar nummers van Alex Roeka. Zo dadelijk hoort u gelijk op Drift, het titelnummer van zijn nieuwe album... en de titel van zijn theatertour waar hij momenteel mee door Nederland trekt. Afgelopen vrijdag was hij in Vlaardingen in de Harmonie. Ik was daarbij... Ik vond het een geweldig concert. Een prachtig verhaal, Alex. En ja, daar gaan we natuurlijk na afloop met hem praten. En dat hoort u later in dit programma. Laten we eerst nog maar eens even gaan luisteren naar wat hij verder te zingen heeft, Alex Roeka.

Alex Ruka op Drift. En wij horen later in dit programma nog veel meer van hem. Afgelopen dagen overleden er weer twee geweldige saxofonisten. Dick Parry, de man die bij veel albums van Pink Floyd betrokken was. En de jazzvirtuoos Sonny Rollins, respectievelijk op 83 en 95-jarige leeftijd. U hoort ze nu beide in achtereenvolgende volgorde. Eerst Sonny Rollins met In a Sentimental Mood. En let dan vooral op ook het eigen intermezzo wat hij speelt. En gevolgd door Dick Parry met Pink Floyd samen in Us and Them van het album The Dark Side of the Moon.

nageslacht van Rick Hogendoorn van zijn eerder verschenen LP's. Harry Styles is momenteel razend populair en ja, dan moet hij ook in dit programma. American Girls heet het. En wat ik daarover heb horen vertellen, over die Amerikaanse vrouwtjes. Maar ja, dit is Styles, zijn visie erop.

En dan nu de Sjaaks Verjees regio theatertips. En die beginnen we, zoals bijna altijd, in Brielle in het Bretstheater. Vrijdag 29 mei, 20:30, Schoon Genoeg. Cabaret met Samara Kok, Dianne Liesker en Aaron Elstak. Een geweldig cabaretesk trio. De Twee Hondjes in Hellevoetsluis. Donderdag 28 mei, morgenavond 8:15. Ronald Snijders en Pieter Jouke. De staat van verwarring. Een verrassende voorstelling van deze twee cabaretiers. De Stoep in Spijkenisse. Donderdag 28 mei, morgenavond 8:15. De Evergreen Top 1000 live. Remember the good times. Kent u ze nog, die mooie hits van toen? Zaterdag 30 mei om 8:30. Martijn Krijns speelt. Hey, fijn! En dat speelt hij in de Kleine Zaal, maar dat is de ideale locatie voor dit programma. Maandag 1 juni, 8:15. Musicals Gone Mad met onder andere Bart van Klinken, Gitty Pregers en Joke de Kruijf als presentatrice. Een hilarische musicalavond. En dinsdag 2 juni, 7:45, Hartgras naar het WK voetbal. Met onder andere Henk Spaan, Hugo Borst en vele anderen. Theater Het Kruispunt in Barendrecht, zaterdag 30 mei om 2:30 'smiddags. JDC presenteert 5 Magical Years. Dans door de leerlingen van Jamie's Dance Corner. Het Isola Theater, Kapel aan de IJssel, donderdag 28 mei, 7:45, morgenavond. Roel van Velzen, Dania van de Berken en Ruben Heijn spelen Music and Wonders of the Beatles. En dat wordt een avondje Good Old Memories. Zaterdag 30 mei, 7:45. Jay Franciscus verzorgt een avond volop cabaretesk genieten met zijn show Evolutie. Theater aan de Schie in Schiedam. Morgenavond 28 mei, 7:45. Coming On Strong brengt een tribute aan de Golden Earring en de Golden Earrings. Want ook songs uit de beginjaren van deze Haagse band komen voorbij. Vrijdag 29 mei in Theater aan de Schie om 7:45, Tineke Schouten. Ze speelt haar show Femme Vitaal. Met alles wat u van deze Utrechtse comedienne kan verwachten. In het Wennekepand in Schiedam, morgenavond 28 mei om 7:45. Niels van der Gulik en Richard Heijerman. Jij blijft bij mij. In dit muziekprogramma brengen ze werk van Maarten van Roosendaal. Theater de Koningshof in Maassluis, zaterdag 30 mei, 7:45. Gerard Alderliefste en Friends. Zij brengen Une belle histoire, episode 3. Een avondje Frans genieten, alsof u op zo'n Frans klein pleintje zit met een podium en heerlijke muzikanten. De Kroephoekfabriek in Vlaardingen, vrijdag 28 mei om 9:00. Lotte Walda en Cornelius Leonardus. Zij brengen folk, country en pop. Ze zijn u vast bekend van Talent Unplugged. De Stadsgehoorzaal in Vlaardingen tenslotte. Vrijdag 29 mei, 7:45. John van Eert, Stanley Burleson en talloze anderen zijn te zien in Ons Pap wil bij de Revue. Een echte pretpakhuisvoorstelling. Dit waren mijn regio theatertips voor de komende week. Volgende week volgt er meer. Ik wens u in ieder geval heel veel plezier bij uw theaterbezoeken.

Divine Miss M, oftewel Bette Midler. En natuurlijk is dat niet alles wat er is, want er is nog veel meer aanstaand weekend. Ja, vrijdag en zaterdag, het IDDF. En dat betekent vrijdagavond Marlon Pichel, Yves Berendsen, Direct, The Daredevils. En op zaterdag The Doors in Concert, Davina Michel, Chef Special, Kensington en The Dirty Daddies. Ja, dat wordt 2 dagen achter elkaar genieten van geweldige muziek op het IDDF. Hou het in de gaten, vrijdag en zaterdag. En wij gaan verder met Robert Palmer, Every Kind of People. Begint zo lekker met die trommel.

riskeert alles voor haar. Oftewel, I risk it all. Bruno Mars. En dit is de Oceaan Raccoon.

Ja, Raccoon schreef het nummer speciaal voor de zus van de vocalist, die helaas overleden is. En dat kreeg een herinnering in dit nummer, Raccoon's Oceaan. En ik zei het al eerder, aanstaande vrijdag en zaterdag heb je het IDDF. Ja, dat is een geweldig festival. Ik ben 2 jaar geleden geweest. Vorig jaar helaas kon ik niet. Maar dit jaar ga ik zeker weer. En u zult daar volgende week woensdag het een en ander over horen. Maar de band die daar ook staat, dat is de volgende groep. Met een meest opvallende vocalist. Direct. The Looking Glass.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
1: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet uit.
0: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
2: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
0: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer: vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen.

In te spreken, welkom back, want u bent weer terug in het tweede uur van Sjaak's Foyer. En we hebben weer heel veel leuke dingen voor u. Mooie muziekjes. Beginnen we zo dadelijk al gelijk mee met Anne Chris. Die heerlijke stem van haar. Ik vraag me af tot wanneer komt ze nou eindelijk weer een keer naar de studio. Ik ga er van de week toch eens een keer bellen. Want ze heeft de laatste tijd geen nieuw materiaal laten verschijnen. Maar wat er van er is, ja, dat is geweldig. Luister bijvoorbeeld maar eens naar Feels Like Making Love. Time.

0: stem. Anne Chris.
1: Ja, ze zit meestal in de aankondiging van dit programma, maar nu een keertje zelf weer eens een keer met een nummer Feel Like Making Love. En dit is Ed Sheeran. A Little More.

Ja, Davina Michel. Ik was al heel vroeg op de hoogte van Davina Michel. Want een goede kennis van mij, waar ik mee samenwerkte in het Feyenoordstadion, die zijn broer speelde in haar band. En ik heb dat toen een keer bekeken. En die band is echt waanzinnig goed. En aanstaande zaterdagavond, na de Doors en Concert, om 17:30 speelt Davina Michel dus op het IDDF hier in Schiedam. Nou, dat wordt genieten, dat kan ik u wel vertellen. Wat ik ook altijd lekker vind is om te luisteren naar Serge Gainsbourg. Vals de Melodie.

was de melodie van Serge Gainsbourg. En Eva Cassidy gaan we zo dadelijk draaien, I Know You By Heart. En daarna hebben we ongeveer een kwartiertje ingeruimd voor Alex Roeka. Eerst luisteren naar Wil Je Voorzichtig Zijn, een nummer wat hij in de toegift speelde jongstleden vrijdag. Dan hebben we een interview met Alex Roeka en dat sluiten we dan weer af met een van zijn voorkeuren, de Stad der Wonderen. Maar eerst Eva Cassidy.

De ruwe kras nog, van toen, die eerste keer. Wil je voorzichtig zijn? Ik wist wel dat het nog ergens leefde, maar sloeg er al lang geen acht meer op. De dagen gaan hun eigen gang, je raakt gewend en doet maar voort. Maar ineens ben ik je vol gaan kussen en jij volmondig mee gaan doen. De liefdesgod zat op je lippen en ik tril weer als een kind. Wil je voorzichtig zijn? Wil je voorzichtig zijn? Ik kan niet doen alsof dit is waar je voor leeft. De vroege jeugd van je gevoel.

0: Afgelopen vrijdagavond was hij weer in de harmonie in de Staatsgehoorzaal, Alex Jeruka. Vorig jaar was hij er ook, of was het al 2 jaar geleden. Maar wat mij betreft kon hij daar niet vaak genoeg zijn. Want wat een geweldig programma was het, meneer.
1: Nou, leuk om te horen. Ja, ik ben er zelf ook wel tevreden over. Ik heb nu echt een doorlopend verhaal wat ik tussen de liedjes door vertel. Dat is wel voor de eerste keer. Dat het een verhaal van A tot Z, geïllustreerd door de liedjes eigenlijk. Dus het is een hele mooie eenheid geworden. Ja, ik ben er wel heel erg...
0: Dat is voor het eerst dat u dat doet, een heel verhaal. Dat is in het verleden, heeft u wel gedichten gedaan. Ja. En korte verhaaltjes, maar een verhaal als dit. Van waar dat verhaal?
1: Ja, in het vorige programma had ik ook al een verhaal. In Nachtcafé.
0: Niet zo lang als dit, toch?
1: Nee, niet zo lang, maar dat sprong ook wel een beetje aan alle kanten op, zou ik wel zeggen. Maar nu is het echt een coherent verhaal van A tot Z met een rode lijn erin. En ik ben er zelf wel heel tevreden over, eerlijk gezegd.
0: Nou, het publiek ook, want de reacties waren enorm. En als ik zo zag wat de cd en boek en plaatverkoop was, die ging ook heel erg goed. Daar doe je het ook een beetje voor, die naverkoop natuurlijk. Want die merchandise is ook belangrijk. Daar zit ook uw geld in.
2: Het belangrijkste is de optreden.
0: Ja, maar de mensen moeten wat mee naar huis kunnen nemen.
1: Veel mensen vinden het leuk om een cd mee te nemen of een plaat. En daarom verkoop ik na afloop. Maar ik vind dat niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is spelen. Spelen, ja. Zingen en het publiek.
0: Ja, en spelen. Want het verbaast mij de kracht en de energie die u uitstraalt. U bent inmiddels al 10 jaar ouder dan ik ben. En ik zie het mezelf niet doen. U bent 81. En er staat een jonge god op dat podium.
1: Ja, daar verbaas ik mezelf ook wel een beetje over. Blijkbaar heb ik goede genen of zo. En ik moet zeggen dat ik vanaf een bepaald moment ook wel wat zorgvuldiger en gezonder ben gaan leven. Ik denk dat dat ook wel een reden is waarom ik dit nog kan. Ja, goed gezond eten, een beetje sporten en zo. Ja, ja. En er plezier in hebben, hè?
0: Ja, dat zeker.
2: Ik heb er heel veel plezier in.
0: En wielrennen?
1: Ja, wielrennen, ja. Ik zit nog regelmatig op mijn racefiets, dus dat...
0: Dat is een passie van u, hè? Maar dat is van veel Brabanders, volgens mij.
1: Ja, dat is wel iets Brabants. Dat fietsen, ja, bij ons hadden we vroeger in Ravenstein altijd de Ronde van Ravenstein, weet je wel. Die zo'n rond de kerktoren noemen ze dat, zo'n koers. En daar kwamen alle sterren van die tijd kwamen daar fietsen, weet je. En zodoende werden wij wel aangestoken door het wielervirus. En dat is nooit meer weggegaan, eigenlijk.
0: En u woont nu in het land waar de wielrenners helemaal goed gedijen, België.
1: Ja, dat woon ik soms. Mijn vriendin woont daar en daar verblijf ik dus wel eens. Maar ik woon eigenlijk nog steeds in Amsterdam.
0: Dat reizen, want ja, u bent ook niet meer de jongste. Nee. Ik ook niet. En ik moet eerlijk zeggen dat als ik word uitgenodigd voor premières in Groningen of in Arnhem, dan zeg ik nou, ik ga wel tijdens de tour, want dat vind ik te ver. Ja. U moet ook veel reizen.
1: Ja, dat is een aspect van het artiest zijn wat ik heel fijn vind. Ik ben graag onderweg. Oh. Ja, ik ben niet graag thuis. Ik wil het liefst onderweg zijn. En heerlijk.
0: En uw huidige programma gaat eigenlijk over onderweg zijn. Ja. Zij het op een Rijnvaart. Een reisje langs de Rijn.
1: Ja, van een aantal, van twee dames. Van een moeder met haar dochter die samen die reis maken. Dat is het leidende verhaal door de liedjes heen eigenlijk. Maar in de liedjes zelf ben ik wel de hoofdpersoon die onrustig is en die reist en op drift is.
0: Maar de rode draad die er dus doorloopt is het verhaal eigenlijk... De zoektocht van de dochter naar haar vader. Ja. En die ze dan op een bijzondere manier toch leert kennen.
1: Ja, dat is verrassend. Ja, dat was voor mij ook verrassend. Ja. Ja.
0: En de manier van schrijven en voorlezen is op een iets wat cynische manier. Maar het publiek vreet het.
1: Ja, blijkbaar ja. Ja, mensen willen verhalen horen. Hè? Ze komen naar het theater om verhalen te horen wel. En waarin ze zich kunnen herkennen. En die de thema's van het leven uitdrukken. Eenzaamheid en zoeken en niet weten. En dan nog de liedjes, de muziek natuurlijk. Ja, dus de mensen genieten wel van dit programma, ja. Ja.
0: En u heeft gebonden aan deze tournee ook een nieuw album uitgebracht. Ja. En dat album ging vanavond flink van de toonbank hier. Wat is voor u nou het belangrijkste aspect? Het maken van nieuwe liedjes, het spelen van de tournee... of de combinatie en het op de plaat zetten?
1: Ja, god, het zijn alle twee waardes waar ik heel veel, waar ik me wel in gooi. Hè. Als ik de platen opneem en de liedjes schrijf, ben ik daarmee bezig. Doe ik dat voor 200%. En als ik op podium sta, probeer ik voor 200% mijn programma te doen. Dus dat is niet het een of het ander, dat is gewoon allebei. Hè? Dat je het jezelf volledig geeft in datgene waarmee je bezig bent, zal ik maar zeggen.
0: Ja, nu heeft het ook een tweetal uitgelezen muzikanten om je heen verzameld. Ja. Een drummer die vooraan zit. En wat mij meestal opvalt bij drummers die vooraan zitten, is die overdonderen alles. Ja. Deze drummer heeft de kunst van het weglaten en de mooie invulling.
1: Ja, dat is Jeroen Klein. Die kan heel subtiel drummen en dat is fijn. En we staan met drieën op het podium. Dus ja, alle drie hebben we onze waarde, zal ik maar zeggen. Jeroen qua percussie en drum. En Maarten Kooijman of Rijer Zwart, die ook met mij speelt. Ja, die speelt dan de snaarinstrument en de piano.
0: Ja, want ik heb u eerder ook met Rijer Zwart gezien in Walhalla in Rotterdam.
1: Ah ja.
0: En die was er nu niet bij. Hij stond wel, dacht ik, aangekondigd. Maar de vervanging was even perfect.
1: Ja. Ja, Maarten of Rijer, ja, dat zijn allebei supermuzikanten, dus ze vullen dat op hun eigen manier in. En ik ben met allebei even tevreden. Ik vind ze allebei geweldig. Dus dat lukt.
0: Je ziet een duidelijke drie-eenheid staan.
1: Ja, we spelen natuurlijk al behoorlijk lang, Jeroen en ik. En Maarten speelt ook al veel mee. En we hebben al tijdens dit programma natuurlijk al veel met elkaar gespeeld. Dus ja, dat zit er nu al lekker in. Maar ik moet zeggen, vanavond ging het wel uitzonderlijk goed. Ja, en dat komt door het geweldige geluid wat je hier hebt in de stadsgehoor. Ja,
0: want in de harmonie is een perfecte akoestiek.
1: Ja.
0: Die we helaas in de grote zaal toch een beetje moeten ontberen.
1: Ja.
0: Maar in de harmonie is de akoestiek dusdanig dat waar je ook zit in de zaal, je hoort het perfect. En juist bij de kleinkunst, denk ik, wat u brengt, is dat zo verdomd. Domme belangrijk.
1: Ja, dat denk ik ook. Het is belangrijk dat het goed verstaanbaar is en dat het geluid mooi is.
0: Ik hou u niet langer op, want uw muzikanten die gaan al huiswaarts. U zult ook een reis weer hebben te gaan.
1: Ja.
0: Dus ik bedank u voor uw tijd en we gaan een paar nummers van u draaien.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
0: Heeft u een voorkeur voor een nummer?
1: Welk nummer? Ja, god nee, dat moet je zelf maar uitzoeken. Wat een beetje op jouw publiek... ik vind de Stad der Wonderen mooi. Ik vind Onderweg zijn is genoeg, vind ik mooi. Kermismeisje vind ik ook mooi. Het lied van... Ja, ik vind ze eigenlijk allemaal mooi, anders had ik ze niet op plaats.
0: Je hebt ze zelf geschreven.
1: Ja, anders had ik ze niet op plaats. Nee, het zijn alle 12 wel favoriete nummers van me, eigenlijk.
0: En ik zoek uit die favoriete nummers en uit nummers van het verleden zoek ik wat moois uit en ik laat het horen.
1: Okay.
0: Meneer Roeka, of meneer Van Maurik, zoals u werkelijk heet. Maar de artiestennaam is keurig gekozen, dus laten we die gewoon gebruiken. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek en ik wens u nog een hele fijne tour.
1: Okay, dankjewel. Tot ziens.

Sunset Sundown van Katie Too, of wel bekend als Leen de Haas uit Kalmthout. En als je bij haar achter in de tuin staat, kijk je zo over die Kalmthoutse heide. En als je dan deze muziek hoort, lekker. Ja, we gaan verder met Justin Bieber. Die kennen we allemaal. Dit is You Can.

Ja, dan moet je wel je microfoon openzetten, Sjaak. Want anders horen ze je niet. Dat was Justin Bieber met Yukon. Maar we gaan nog eentje doen van de zaterdagavond van het IDDF. Want na Davin Michel krijg je Chef Special. There's

Ja, chef special dus aanstaande zaterdag op het IDDF. En zij beginnen om 7:15 na Davina Michel. Ja, dat wordt gewoon een groot feest hoor, vrijdag en zaterdag. Ik ga u daar vast tegenkomen. En volgende week woensdag hoort u daar heel veel meer over in deze show. Jacques Foyer. Ja, en wij gaan sluiten met de Young Original, Mr. Sandman. Niet alvorens ik gezegd heb dat ik daarna bij Miles Davis en zijn Round Midnight afscheid van u ga nemen.

dit was hem weer. Sjaak's Foyer van woensdag 27 mei 2026. Sjaak's Foyer hoort je elke woensdagavond tussen 8 en 10 op 2. Sjaak's Foyer wordt geproduceerd in de techniek en met de presentatie van ondergetekende Sjaak Nachtegaal. Voor vanavond wil ik dank zeggen aan Alex Roeka. En voor zijn tijd natuurlijk en voor het geweldige programma Op Drift. En de Vlaardingse Stadsgehoorzaal voor hun medewerking. En vergeet het niet, hè? Vrijdag en zaterdag, IDDF. Oh, genieten. Lekker eten, lekker drinken en mooie muziek. Nou, wat wil je nog meer? Zonnetje komt ook kijken. Ja. Tot laat op de avond, lekkere temperatuur. Gaat u nu slapen, dan wens ik u een goede nacht. Blijft u nog luisteren, dan hoort u tot 12 uur 2 Actueel. Wat mij betreft tot volgende week. En ik ga dan nu snel naar de kleedkamer beneden bij het Wennekerpand om een praatje te gaan maken met Joost Omen, de performer, schrijver, dichter en theatermaker. Want die was vanavond hier beneden in het Wennekerpand en die hoort u volgende week in Sjaak's Foyer. Nou, tot volgende week zou ik zeggen. Blijf luisteren naar 2. Altijd gezellig en altijd goed.

0: Megens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
1: And one of the things that will happen is the strait will open immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
0: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
2: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op de school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
0: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren overklagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 27 mei. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. We gaan het onder andere hebben over een schietpartij in de buurt van de Buitenhavenweg in Schiedam. Het kunstwerk De Walvis. En pak je agenda er maar vast bij, want komend weekend hoef je je niet te vervelen.

0: Op de Buitenhavenweg in Schiedam heeft dinsdagavond een schietpartij plaatsgevonden. Na een onenigheid zou er tenminste 9 keer geschoten zijn, zo meldt Flashfoto. Het slachtoffer liep lichte verwonding op aan zijn hoofd. Het gaat volgens de politie om een schampschot. De politie is ook op zoek naar 2 verdachten. Nou, hoe het precies zit, hoor je van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: 9 knallen waren dinsdagavond te horen in de buurt van de Koemarkt in Schiedam. Hier aan de Buitenhavenweg, naast het bouwterrein van het glasfabriekterrein, werden namelijk 9 schoten gelost bij een schietpartij na een ruzie. Er werd geschoten vanuit een auto die vervolgens ook wegreed.
2: Ik kwam hier, hè? Ja. En
1: Wat hier overblijft is 1 slachtoffer die 1 keer is geraakt met een schampschot langs zijn hoofd. Het slachtoffer is uiteindelijk naar het ziekenhuis gebracht. De politie ging natuurlijk gelijk op zoek naar de verdachten en ook naar de auto waarin die verdachten zaten. En die werd hier aangetroffen, zo'n 2 kilometer verderop, op het parkeerterrein van de flat genaamd Triton aan de Havendijk. En de politie wist snel dat ze de goeie hadden, want deze auto had inderdaad geen achteruit meer. De politie is nog op zoek gegaan naar de 2 inzittenden van de auto. Onder andere met een speurhond werd gezocht aan de Jachthavenlaan en in de Maastuin. Maar daar is niemand aangetroffen. De politie heeft dus ook niemand kunnen aanhouden en wil voor de rest nog weinig kwijt over wat er dinsdagavond precies is gebeurd.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond. De temperatuur die daalt vanavond langzaam naar een graad of 19. Wel blijft nog volop de zon schijnen. Morgen wordt het dan weer warmer. Niet zo warm als dinsdag. Dat valt gelukkig mee. De temperatuur ligt bij veel zon tussen de 18 en 27 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: Het nieuwe coalitieakkoord van Schiedam is gepresenteerd door ProSchiedam, Alles voor Schiedam, Denk en de VVD. Onder de titel Schiedam maken we samen kiezen de vier partijen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daarmee willen ze richting geven aan de komende vier jaar, maar ook ruimte houden voor initiatieven vanuit inwoners en voorstellen vanuit de gemeenteraad. Het akkoord draait om 9 thema's, waaronder meedoen, veiligheid en een bruisende stad. Opvallend is de nadruk op minder regels. Volgens de coalitie moeten inwoners, ondernemers en organisaties minder last hebben van bureaucratie. Daarnaast komen er nieuwe wethoudersportefeuilles. Zo krijgt VVD-wethouder Dave Bouts de nieuwe portefeuille regeldrukvermindering. Ook komt er extra aandacht voor arbeidsmigratie. Denkwethouder Jamil Karamanoglu wordt verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie op dit onderwerp. Veiligheid krijgt een prominente plek in het akkoord. De aanpak van jeugdcriminaliteit wordt topprioriteit en moet vorm krijgen via 4 pijlers: voorkomen, doorbreken, aanpakken en resultaten zichtbaar maken. Ook wil de coalitie meer opvangplekken creëren voor slachtoffers van huiselijk geweld. ProSchiedam-wethouder Sun van Dijk krijgt hiervoor de portefeuille aanpak geweld achter voordeur. Op het gebied van parkeren belooft het nieuwe college stevige maatregelen. Voor wijken onder de A20 komt een integraal pakket met onder meer gereguleerd parkeren en extra parkeermogelijkheden. Bewoners worden betrokken bij de besluitvorming, maar het lijkt erop dat betaald parkeren in meer wijken in beeld komt. Verder blijft Schiedam uitvoering geven aan de spreidingswet en zoekt de gemeente binnen wettelijke kaders naar een geschikte opvanglocatie voor asielzoekers. Ook onderzoekt het college of Schiedammers voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van woningen. Bij cultuur wil de coalitie kijken naar een betere verdeling van subsidies, zodat naast grote instellingen ook kleinere initiatieven, cultuur in de wijk en erfgoed meer ruimte krijgen. Het totale cultuurbudget blijft gelijk aan bestaande subsidies, lopen door tot en met 2028. De nieuwe wethoudersploeg wordt op 28 mei geïnstalleerd.

0: 2.
1: Dit is 2. Pak je agenda er maar vast bij, want komend weekend is er genoeg te doen in onze regio. Zo keert het Vlaardingse Cup-toernooi komende zaterdag terug naar Vlaardingen-Holy. Vorig jaar ging het evenement niet door vanwege een tekort aan bestuursleden. Medebestuurder Stijn de Rode miste het toernooi en de gezelligheid. En daarom zette hij zich dit jaar extra in om het evenement terug te brengen. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Meerte Verhagen.
2: Kubbe, je weet wel.

0: We gooien op de blokken. Dan zitten er nog wat kleine regeltjes aan die het spel lopend houden. Maar die heb je inderdaad zo onder de knie. Je kan naar het toernooi komen zonder ooit gespeeld te hebben. Ja.
1: En gooi je nou een beetje op gevoel of ben je echt bewust aan het mikken?
0: Ja, dat zou je niet zeggen, hè? Dat is een reden dat je in de organisatie gaat en niet zelf meespeelt. Ik ben wel aan het mikken.
1: Heb je het vorig jaar heel erg gemist?
0: Ja, we hebben toen zelf met de vriendengroep... Want hebben we eigenlijk een soort mini-toernooitje zelf georganiseerd. Dus toen dacht ik wel, ja, het moet wel echt blijven bestaan. Het is zoiets typisch. Ja, ik vind het gewoon heel leuk, dus...
1: En wat is er nou precies zo leuk aan het spel?
0: Nou, het is heel erg leuk dat je het gewoon inderdaad zo kan leren. Ik was 2 weken geleden, mijn vader had het ook nog nooit gedaan en die ging 2 weken geleden mee. Nou, na 3 minuten deed hij het ook gewoon alsof hij al elke week komt. Iedereen kan een stok gooien. Nou ja, ik dan niet zo goed, maar bijna iedereen kan een stok gooien. Kijk, dat is altijd, heb je die? Dat is frustrerend. Dan stuit hij er overheen. Oh, nou, dan gaat hij, dan gooi je hem en dan denk je, ja, nee, dit wordt de worp van mijn leven. En dan stuit hij echt net hier, zo, en dan... Stijt hij er overheen? Nou, dan sta je altijd echt voor aap. Nou, nu zou je dan alles van de tegenstander om hebben. Dus dan mag je de koning om het af te sluiten, om te winnen. Maar op het moment dat je echt het spel speelt en het is spannend, dan kan er wel wat druk op staan. Want ja, je moet hem dan hebben om te winnen, anders mogen ze weer terug. En dan heb je gewonnen.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over het jubileum van boekhandel Postscriptum. En je hoort wat er moet gebeuren met het kunstwerk De Walvis, dat nu nog op de plantage in Schiedam staat.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn weer relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is woensdag 27 mei. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen met je door. Straks gaan we het onder andere hebben over het jubileum van boekhandel Postscriptum. En je hoort wat er moet gebeuren met kunstwerk De Walvis, dat nu nog op de plantage in Schiedam staat.

0: Dit is 2.
1: In het vorige uur hoorde je hoe het cuptoernooi terugkomt naar Vlaardingen. Is dat nou niks voor jou? Dan kun je misschien naar Postscriptum in Schiedam. Want de boekhandel bestaat 25 jaar. De winkel die in winkelcentrum Spaland zit in Schiedam viert dat op zaterdag 30 mei. Met een feestavond voor klanten met literatuur, muziek en optredens van verschillende gasten. Mede-eigenaar Gerben de Bruin vertelt dat het niet altijd makkelijk was om de winkel overeind te houden. En daar hoor je meer over in de reportage van onze verslaggever Anne Stokhoff.
2: Komende zaterdag hebben we een groot feest met al onze klanten. Het is al onze klanten. Met een aantal klanten gaan we dan een grote feestavond hebben georganiseerd.
3: En daarin, wat gaat er gebeuren?
2: Er komen schrijvers die optreden. Er wordt muziek gemaakt. Dus het wordt een groot feest. Ja. Ja. 25 jaar geleden hebben mijn voormalige collega's Ruud en Anja Aret de winkel overgenomen. Gedoopt tot boekhandel Postscriptum. En nu 25 jaar later een mooie florerende winkel hier in het winkelcentrum.
3: Komt u er vaker?
4: Ja, af en toe inderdaad. Kijken of ze wat nieuwe soorten boeken hebben inderdaad. Misdaad vooral.
3: Oh, ja.
4: En Spaland zelf inderdaad. Mevrouw die komt hier ook regelmatig.
3: Ja. En komt u al lang hier?
4: We wonen hier nu zelf 14 jaar, dus we komen hier sowieso al 14 jaar.
3: En hebben jullie dan ook echt vaste klanten die hier echt al zo lang komen?
2: Ja, eigenlijk, ik ben hier nu volgens mij 23 jaar geleden komen werken. En een aantal klanten die toen er waren, die komen hier nog steeds. En eigenlijk 95% van de mensen die hier binnenlopen zijn bekende vaste klanten voor ons.
3: En waren er ook moeilijke momenten de afgelopen, voor u dan 23 jaar?
2: Nou ja, natuurlijk rond corona was wel even aanpakken. Ja. De winkel dicht en alle andere moeilijkheden die er omheen waren. Maar eigenlijk, daar hebben we ons ook weer doorheen geslagen. En juist sindsdien merken we nog meer hoe mensen onze winkel waarderen.
3: Ja. En wat betekent deze winkel dan voor u als Schiedammer?
4: Ja, het is hier inderdaad hier van alles ook echt. We hebben van ook boeken over Schiedam en ook echt gewoon echt ruime keuze ook gewoon inderdaad. Hè. Over horloges, koken, noem het maar op, misdaad, geschiedenis. Dus, ja.
3: Dus u vindt wel echt dat het een winkel is die echt hier moet blijven gewoon? Het hoort echt bij Schiedam?
4: Ja, ik vind van wel. Als je, mensen die doen ook via computers tegenwoordig. Maar boeken, dat is toch echt wel, vind ik dat je het meer opslaat ook gewoon. Hè.
3: En tegenwoordig bijvoorbeeld jongeren, die lezen niet zo heel veel meer. Hoe doen jullie dat dan, totdat ze wel nog gaan lezen?
2: Je merkt wel de afgelopen jaren dat jongeren wel meer Engels zijn gaan lezen. Dus daar zorgen we dat we een mooi assortiment van hebben staan. En je probeert dan toch te ondersteunen. We doen heel veel met basisscholen en ook wel met een aantal middelbare scholen om te zorgen dat daar de mediatheek op orde is. Dat zijn een aantal dingen die we doen.
3: Bent u nog ergens heel trots op dat u wilt delen?
2: Nou, trots, dat we er nog zijn. Dat we, hoe vaak we hier klanten hebben die zeggen, wat fijn dat jullie er zijn. Dat jullie zoveel doen ook. Hè. We 2, 3, 4 activiteiten in de maand.
3: Wat voor activiteiten doen jullie dan?
2: Ja, we doen van alles. Er komen hier grote literaire schrijvers op bezoek. Maar we hebben ook workshops, kleuren. Volgende maand hebben we onder andere Twan Huis en Simon Keizer van Nick en Simon. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of we hebben het al wel eens hier gedaan.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, de temperatuur die daalt vanavond langzaam naar een graad of 19. Wel blijft nog volop de zon schijnen. Morgen wordt het dan weer warmer, niet zo warm als dinsdag. Dat valt gelukkig mee. De temperatuur ligt bij veel zon tussen de 18 en 27 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Twee actueel.
1: Het kunstwerk De Walvis in de Schiedamse Plantage dreigt te verdwijnen. Tenzij er op korte termijn geld wordt gevonden om het kunstwerk te behouden. Initiatiefnemer Yvonne Koopman zet zich in om het kunstwerk permanent in Schiedam te houden. Maar de jaarlijkse kosten van €12.000 vormen een flinke uitdaging. De Walvis staat sinds februari 2025 in de Plantage als onderdeel van Schiedam 4750. Het kunstwerk van Joep van Lieshout is in bruikleen en zou oorspronkelijk korter blijven. Maar inmiddels staat het er al langer dan gepland. Koopman onderzoekt samen met de bewoners, met omwonenden, de mogelijkheden voor subsidie via externe fondsen. Ook worden andere manieren bekeken om het benodigde geld bijeen te brengen. Tot nu toe heeft dat nog geen concreet resultaat opgeleverd. Volgens een peiling van de bewonersvereniging zou ongeveer 80% van de omwonenden graag zien dat het kunstwerk blijft. Toch lijkt voorlopig het vertrek een uitgangspunt. Mede door de geplande werkzaamheden in de Plantage. Uiterlijk in augustus moet duidelijk worden wat er met het kunstwerk gebeurt. In totaal zijn de kosten rond de Walvis inmiddels opgelopen tot ongeveer €20.000. Wie uiteindelijk opdraait voor behoud van het kunstwerk is nog onduidelijk. Wel staat vast dat Mammoet, het bedrijf dat eerder het transport naar Schiedam verzorgde, ook het vervoer terug naar Rotterdam sponsort. Voorlopig blijft dus de vraag of de Walvis een blijvende plek in Schiedam krijgt of terugkeert naar Rotterdam. En de gemeente Vlaardingen meldt dat de klok van de grote kerk in het centrum weer op de goede tijd staat. Vorige week stond de klok om 2:15 stil door een kapot onderdeel. Een klokkenmaker heeft de klok toch weer aan de praat gekregen. De tijd van de klok zou nu goed moeten lopen. Maar toch constateert 2 dat de klok 50 seconden te vroeg luidt. De klok van de Grote Kerk loopt vaker verkeerd. In januari liep de klok ook al verkeerd namelijk. 1:10 liep hij toen voor. De gemeente meldt nu dat de klok weer bij de tijd is. Nou, toch zal je de klok al om 22:59:10 horen alsof het 11 uur is. En dit geldt uiteraard voor ieder uur. Nou, dat de klok vorige week stil stond, kwam door een afgelopen ketting van de tandwielen van de klok. De tijd in Vlaardingen stond voor korte tijd stil om 2:15. De gemeente Vlaardingen heeft daarom een klokkenmaker de trappen van de kerktoren opgestuurd. Maar misschien moet deze persoon nog een keer naar boven. En voor meer nieuws uit Schiedam en Vlaardingen kun je lekker vanuit je luistoel onze website bezoeken. Dit is 2.nl.

0: is 2. Kubben, lezen of misschien toch naar Museum Vlaardingen. Er zijn al meerdere activiteiten voor komende zaterdag voorbijgekomen in dit programma. En kunstenaar Dwight Harold Marika opent ook op zaterdag 30 mei... de kleurrijke tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. De kunstenaar is geboren en getogen in Vlaardingen... en maakte daarna naam in de internationale kunstwereld. Ik beloof een heftige ervaring. Iets wat je nog nooit hebt meegemaakt, zo omschrijft de kunstenaar. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
1: Wat heel duidelijk is, is van ik wil als mensen komen... dat ze iets hebben van zo, jongen, dit is echt heftig. Dit is vette, moderne kunst. Gepresenteerd in Vlaardingen. Waardoor de Vlaardingen kan zeggen... oh, we hebben in Vlaardingen ook gewoon moderne kunst in het museum. Alsof het gewoon heel normaal is.
2: Ja. Na tentoonstellingen in New York, Miami en het Nederlandse museum Boijmans van Beuningen... strijkt de Vlaardingse kunstenaar Dwight Harold Marika terug op het oude nest. Vanaf 30 mei start hij namelijk zijn solo tentoonstelling Reality Architect in Museum Vlaardingen. Maar zijn terugkomst naar Vlaardingen wekt weinig sentiment.
1: Dat mijn kunst is gewoon universeel. Ik als kunstenaar ben wel Vlaardingen, maar... dat speelt een minder belangrijke rol. Dus ja. Er is niet zoveel sentiment in de kunstenaar van... oh, ik kan in Vlaardingen exposeren. Toen we wat jonger waren, een beetje rond 17, 18... dan ga je vanuit Vlaardingen ga je vaker de stad uit. Dan ga je naar Rotterdam of je gaat misschien naar Amsterdam. Maar als wij de stad uitgingen, gingen we altijd als vertegenwoordigers van Vlaardingen. Weet je wel? Dus overal waar je komt, ja, waar kom jij vandaan? Ja, wij komen uit Vlaardingen. En dat groepje waar ik dan in zat, wij waren heel modebewust en heel trendbewust en trendgevoelig. Dus overal waar wij kwamen, keken mensen ons echt aan van zo speciaal. Dus als Vlaarding had ik altijd zoiets van, je moet heel eigenwijs zijn en lef hebben en durf hebben.
2: Die durf die hij als jonge Vlaardinger leerde kennen, gebruikt hij nu graag in zijn kleurrijke werk. Wat altijd begint bij gewoon een tekening.
1: Ja, dat tekeningetje was gewoon eigenlijk heel simpel. Wat je gewoon ziet, een vorm met een beetje krultjes aan de zijkant. En de binnenkant was open. En een paar maanden later, toen ik echt werkelijk ging beginnen met de eerste. Dat is toevallig dat is eentje die verderop staat. Toen was ik dus letterlijk dat tekeningetje letterlijk gewoon aan het namaken. En wat ik zag op de tekening, zag ik ook in het beeld. En ik had zoiets van, nou, dit is best wel knap voor mij dat ik gewoon een tekeningetje... bijna letterlijk aan het namaken ben.
2: Het 3D-effect in de kunstwerken ontstaan door slow art dat Marika toepast. Door steeds een nieuw laagje acrylverf toe te voegen, ontstaan er diepteverschillen.
1: Wat eigenlijk een soort vast element is in al mijn werk, is dat ik werk wil laten groeien. Ik wil werk laten ontstaan. Dus ik wil niet werk maken. Iets van, ik heb dit in mijn hoofd, nou dat ga ik maken. Ja. Dat vind ik niet zo interessant. Dus ik wil een manier vinden waarop ik werk kan laten groeien. Als je werk laat groeien, dan wordt het eigenlijk zichzelf. En als ik zelf zeg van ik wil een werk maken en dat moet er zo en zo uitzien, dan zit er eigenlijk alleen maar in wat ik erin wil stoppen. Mijn werk moet juist meer zijn dan alleen ik.
2: Ja.

0: En dat betekent dat je de materiaal moet je de ruimte geven. Maar ook de irrationaliteit moet je de ruimte geven. Want anders krijg je gewoon van A tot en met Z een product. Nou, ik maak geen producten, dus ik zeg ik laat kunst ontstaan. Maar ik vind het ook leuk, een soort tunneleffect dat het krijgt van... Dus het is voor mij heel belangrijk om te kunnen experimenteren, om vrij te kunnen zijn, om vrij te kunnen denken, om fouten te maken. Maar vooral om heel erg origineel te zijn, heel erg vernieuwend te zijn. Weet je wel, denken dat jij, wat ik doe, dat heeft gewoon niemand anders gedaan.
1: De tentoonstelling is te bezoeken van 30 mei tot en met 18 oktober.
0: Ja, dat ze naar mijn werk komen kijken, dat is dan extra speciaal, want ik beloof je... Gewoon echt ja, een heftige ervaring. Een heftige... iets totaal wat je gewoon niet, nog nooit hebt meegemaakt.

Tot zover deze Twerktueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaalt? En donderdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe Twerktueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer. La, la, la.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.